sleutelband in een Anahatten bodabroken kees. Een bloting met een pijn dat je natuurlijk kunt, onder ligt heel lang op een ees. En hier rest het met een tas.